0: in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht.
2: Dit is RTV Slos. RTV Slos.
1: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Schat, je begrijpt me niet verkeerd. Je bent wel zeker nog mijn liefie. Maar als ik ergens mee naartoe neem, vraag je eerst altijd, is daar wifi? En

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws weer.

Mond, word gek van mezelf. Demonen ontwaken, beland in de hel. Mijn lichaam verlaten, ik heb nog geen spijt.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goeienacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws via...

Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het alle.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
2: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
1: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
3: Ons had die overtuiging gefehlt. Dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier zit ik hier en zeg: we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Also is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
1: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.
1: Hey, dokter.
2: Ja?
1: Weet u, soms is het gewoon te warm op straat. En dan gebeuren dat soort dingen.
2: Welke?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
3: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
2: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Doral Negens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
3: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
2: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
4: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
4: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten denkt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd, en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Ik mag de graag van zondagsmorgen eens in bij wat naar lusten. Dan leg ik laankut op de stoel en de bier is op de tafel. Kopje koffie erbij. Die moet in de lucht holen met elkaar.
5: And now for something completely different.
6: Dit kan zo niet langer.
7: Het is tijd voor...
8: Gerard en Marieke, we gaan beginnen.
9: Was ik zo aan toe?
6: Anders wij wel.

0: En die heeft Mariah Carey van de troon gestoten, weet je dat? Met dit nummer. Die stond,
1: oh ja?
0: Ja, die stond 22 weken in de Billboard Top 100. En dit nummer van Ella Langley, Choosing Texas. Nu al 24 weken.
1: Ja, dat heb ik gelezen, ja, van de week. Dat klopt. Ja, het blijft ook gewoon een lekker ontspannen liedje, vind ik.
0: Ja, maar wel een droevig verhaal. Dus.
1: Ja, het is wel een droevig
0: verhaal. Van de vertelster uit Tennessee. Die vertelt hoe haar partner er vandoor gaat en zo, ja.
1: Ja, dat is wat minder.
0: Maar goed, ja.
1: Maar het levert er heel veel geld op.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: Oké.
1: Okay. Lekker. Ik had een goede week. Ik heb weer lekker een paar dienstjes meegedraaid op de ambulance. Het was het weekje van het heen en weer rijden naar Isola Zwolle. Want dan krijg je een afspraak om van 24 uur een holterkastje om te houden. Nou, dan moet je dus de ene dag heen, de andere dag weer terug.
0: Oké. Okay.
1: Dus je bent er even mee bezig.
0: Mm-hmm.
1: Het was de week van visite. Het was natuurlijk... het was gisteren burendag, maar wij hadden vrijdagavond al een beetje burenavond.
0: Okay.
1: We kregen zaterdag gezellig visite met etens. Dus het was druk, maar wel gezellig druk.
0: Kijk, dat is het leukste natuurlijk, wanneer het ook nog een beetje gezellig is.
1: Vandaag gaat mijn partner, een vriendin van mij en mijn zoon Duco... die zijn in Biddinghuizen voor de mutrun,
0: ja,
1: van 12 kilometer.
0: Ik las dat en ik denk, John, daar zou je toch... al mee moeten,
1: ja, leuk.
0: Doen.
1: Ja, ik zou anders ook natuurlijk meedoen. Maar ja, dat mag nu even niet. Dus dat doe ik even niet. En in mijn plaats gaat Duco nu. Nou, super knap en ik wens je heel veel succes.
0: Oké. Okay. Nou ja, wat was mijn week? Het was mijn week van onder andere de paradijsvogels.
1: Ja, de paradijsvogels, ja. En heb je een stukje?
0: Ja, heel klein stukje.

0: ging dat. En dat was eigenlijk best wel gezellig.
1: Het was toch ook helemaal uitverkocht?
0: 3 keer, ja. Volgens mij helemaal uitverkocht. Nou, voor de rest was het de week natuurlijk van... ik was een van de 1500 toekijkers.
1: Een van de 1500 toekijkers.
0: Bij de Stone City.
1: Oh, ja, ik ook.
0: En dat
1: ja.
0: was ook wel... en dit was de week van de tweede hypotheek. Want we zijn aan de woonwinkel geweest. Dus ja.
1: Oh. Ja, lieve mensen, er staat hier een prachtige nieuwe bank in huis.
0: Oh, oh, oh.
1: Heel mooi.
0: En het was de week van wat jij net al zei, van de burendag, hè?
1: Ja, jullie hadden ook een burendag,
0: Wij hadden ook een burendag. Weet je, heb je enig idee
1: hoe
0: een burendag klinkt?
1: Nou, laat eens
0: luisteren.
1: Ja, precies goed. Dat klinkt wel als een gezellige buurt. Ja, het kan ook heel stil zijn. Dan wordt het een beetje onaangenaam, zeg maar.
0: Ja, en je wordt gewoon voorgesteld. Want ik had een buurvrouw, die zie ik dan zo nu en dan. En die stelt zich dan voor en denkt... Goh, die kom je alleen maar tegen in het voorbijgaan. Want die woont hier dan zo nu en dan. Ja, dat is eigenlijk
1: superleuk.
0: Best wel gezellig.
1: Wat een goed initiatief van Bert en Marja.
0: Ja, netjes. Ja. Dat is wel even leuk natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Nou, weer in het kort. Vandaag zondag 24 graden en morgen maandag 25 graden. En misschien loopt dat nog wel op.
1: Het is toch niet normaal?
0: Nou ja, nee, het is niet normaal.
1: En terwijl dat ik van de week ook weer de kachel s'avonds een stukje hoger heb gezet. Want ik had het gewoon s'avonds koud. En 's ochtends stap ik op de fiets naar mijn werk, was het 5 graden.
0: Ja, ik las een interview met zo'n weerprofeet. En die zei van, nee, het is zeer zeker niet normaal, maar het komt wel eens vaker voor.
1: Oh,
0: nou. Een Indian summer.
1: Ja.
0: Of zo wij hier in de buurt ook wel zeggen, een oude wijvenzomer.
1: Ja.
0: Zo heet dat. Maar die duurt gelukkig nog een tijdje dan.
1: Nou, zullen we maar naar de tweede plaats?
0: Ja, rock en roll op bezoek deze keer.
1: Ja, inderdaad.
0: Uit MPPL.
1: Uit MPPL, nou.
0: Van Jan Brandenburg. Een hele oude.
1: Bij deze. Splish, splash, I was taking a...

0: Bobby Darin en Splish Splash, 1958. En wat we vergeten zijn om te vertellen... in het begin had u dat al kunnen horen natuurlijk, het is herfst.
1: Nieuw ja. Huis in de herfst.
2: Kijk, dat is toch weer een mijlpaal. Die
0: dat.
2: Hebben we toch weer gehaald.
0: Zo is dat.
2: Ja.
0: Aan het weer is het niet te merken, maar het is natuurlijk...
2: Nee, het is zeker niet te merken.
0: Nou, het programma zit weer vol met familietrekjes, zo ja. Iedereen zegt en zo.
2: Maar ook natuurlijk gewoon berichten uit de buurt, uit de streek en nog veel verder dan daar.
0: Vertel.
2: We beginnen even in Vollenhoven, want Vollenhoven staat zaterdag 10 oktober weer in het teken van een van de gezelligste, sportiefste tradities van deze stad staat. Er is Vollenhoven een stad?
0: Ja.
2: Oh.
0: Volgens mij heeft Vollenhoven stadsrechten vernomen.
2: Oké. Okay. Nou, wat staat er aan het programma? De 9e editie alweer van de Venose Loop. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek.
0: Ja, bijna. Venose
2: Loop. De routes van zowel de 5 als de 10 kilometer zijn op een aantal punten aangepast en, nog belangrijker, verbeterd. Zo blijven we werken aan een mooi, uitdagend en prettig parcours voor alle deelnemers, al dus het bestuur. En natuurlijk is er ook weer een officiële Venose Loop t-shirt in de editie 2026. Nou ja, wil je nog even meedoen? Dan moet je even naar www.venoseloop.nl.
0: Nee, ik zit ondertussen...
2: Wat ben je aan het doen?
0: Ik was allerlei dingetjes aan het zoeken, want ik had nog een verzoekplaat, maar dat komt verderop wel in het programma. Nieuwe van Davina, Michelle al gehoord.
2: Jazeker.
0: Ja, vind je ervan?
2: Ja, leuk.
0: Oké.

0: En eerlijk gezegd duurt hij nog een uur langer, weet je dat?
1: Wat dan minder?
0: Ja, bijna 5 minuten. Oh, nieuwe van Davina Michel heet Baby Girl. We zijn eigenlijk op zoek naar van alles, weet je dat?
1: Ja.
0: In Nederland.
1: Oh, nou, vertel.
0: Naar Bert en Ernie, nieuwe stemmetjes.
1: Ja. Sinterklaas. Volgens mij is dat nu al een beetje bekend.
0: Harry Piekema die heeft afgezegd. Want die hadden ze ervoor.
1: Ja, Jochem van Gelder wordt het ook niet. Ik dacht vorige week Robert de Brink. Dat is hem ook niet. Er is een naam genoemd. Ja. Ik had nog nooit van die man gehoord.
0: Ramzi Nassar.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Ik heb hem wel eens gezien in een of andere... Ja, hij zit wel geregeld.
1: Ja, toen ik hem zag, herkende ik hem wel, hoor.
0: Bij talkshows en zo. En we zijn op zoek naar het Songfestival.
1: Ja, ook nog. Hebben we net... Dat zou toch heel mooi zijn. Ja.
0: Wie moet dat ook anders doen?
1: Ja.
0: Nou, en waar ben jij nou op zoek naar geld? Oh nee, wij niet, maar...
1: Altijd O3. Eigenlijk. Maar O3, ja, we gaan even naar onze... hoe zeg je dat? Collega's.
0: Ik hoorde in de wandelgangen dat die collega's vonden dat dit programma te veel vol zat met nieuws uit Steenwijkerland. Maar ja,
1: daar zijn wij ook van, hè?
0: We gaan nu naar
1: Oost-Stellingwerf. En wel naar Oosterwolde. Want na 10 jaar komt er weer een glazen huis in Oosterwolde. Vlak voor de kerst organiseert de lokale omroep O3... samen met de stichting De Kortsluiting... een eigen glazen huis in Oosterwolde. En de opbrengst van de actie gaat dit jaar naar de Nederlandse Brandwondenstichting.
0: Dat is wel een goede.
1: Een hele goede. Het glazen huis is op 18, 19 en 20 december te bezoeken... op het sfeervol ingerichte trambaanplein in Oosterwolde. Er zijn dan 3 O3J's. Die zijn natuurlijk van O3. En die maken er 48 uur lang radio met z'n drieën. Nou, dat is wel bizar knap. Bezoekers kunnen de radio-uitzending van dichtbij meemaken... en live optredens bijwonen.
0: Oh ja, er komen allerlei lokale artiesten. Ja. Ik heb nog niet gelezen wie. Ik zou ook geen lokale artiest kennen daar uit die buurt. Misschien als ik het lees wel, maar...
1: Nee, maar die kennen ze daar natuurlijk wel. Dat is daar voor hun natuurlijk wel wat meer bekend dan voor ons.
0: Tuntjes afgelopen, weet je dat?
1: Ik hoor het,
0: Vrolijke plaat dan maar.
1: Ja, doe maar.
0: Oké, ken je dan deze? Zeg je dat niet? De Charles de Stond?
1: Nee, het zegt me nog niks.
0: Met Gerard Joling.
1: Oh, kijk.

0: Het is hem gegund. Maar hij kan het ook wel betalen natuurlijk. En iedere keer wanneer ik zei het, of hadden het erover, wanneer Gerard iets maakt, is het gewoon vrolijk.
1: Hij zegt ook altijd, ik tel mijn geld niet meer, maar ik weeg het.
0: Ja, leuk is dat, hè? Elk groot radiostation begint ook met een gezongen jingle van Gerard tegenwoordig.
1: Ja, dat snap ik. Die man die blijft gewoon populair.
0: En Radio 5 en noem maar op.
1: Hey, even een klein nieuwtje. Of geen nieuwtje, maar even een weetje. Van, weet jij wat de meest gestolen auto is van het afgelopen jaar?
0: Ja, een Toyota... Ah,
1: heb je het gehoord?
0: Ja, ik hoorde dat.
1: Dat is nou weer jammer.
0: Een cruiser of iets dergelijks?
1: Nee, de Toyota Corolla Cross.
0: Oh.
1: Nou, dat verwacht je toch niet?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Die is 87 keer gestolen.
0: Hier in Nederland?
1: Ja. En op 2 staat ook de Toyota, de RAV4. En op 3 de Renault Captur. Die is 63 keer gestolen. Dus je moet toch oppassen.
0: Ik heb een heel ander. Ik heb een Fiatje.
1: Je verwacht toch hele andere auto's? De Toyota...
0: Ja.
1: Cross, Corolla Cross. Ik moest hem gewoon opzoeken. Ik wist niet eens hoe die eruit zag.
0: Wel een leuke wagen.
1: Ja.
0: Niks mis mee.
1: Ik denk dat vertel ik even.
0: We gaan naar vinyl. En voordat we dat doen, luister. Waar zit dat ding? Hier.
1: Ja, dan weten we het al. Eigenlijk weet je het dan nu
0: ja,
1: al.
0: Ja, weet ik wel. Maar iedereen die vraagt van, dat is toch gewoon flauwekul.
1: Oh.
0: Dat is geen echte...
1: Ja, nee, dat is echt. Ja, en het is echt zo'n hele bekende begintune. Hè. Dan weet je meteen welke het is.
0: Mooie
1: we hoeven eigenlijk niks meer te zeggen.
0: Na 1 seconde weet je wat het is. Nou, oké.
1: Nou, start maar. Casey Sunshine.
0: Casey and the Sunshine.
1: Oh, Casey and the Sunshine, sorry. Met Give It Up.

0: hele vervelende was toen altijd dat ze die plaatjes gewoon heel langzaam uit zichzelf wegdraaien.
1: Vond je dat vervelend?
0: Ja, dat vind ik nog steeds vervelend. Een plaat hoor
1: dat wil je
0: niet...
1: eigenlijk zelf doen dan?
0: Ja, of helemaal niet. Maar nee. Als een plaat uit zichzelf heel langzaam wordt weggedraaid, dan is er waarschijnlijk nog wel een zogenaamde disco-uitvoering. Die duurt dan veel
1: langer. Ja.
0: 1982, voor de liefhebbers, kwam dit. En toen? Oh, jij vroeg om...
1: Ik vroeg om een kerstliedje.
2: Ik heb helemaal niks met kerst.
1: Nee, dat snap ik, op dit tijdstip. En met deze temperaturen. Maar ik wil er toch wel even iets over vertellen. Want het 15e kerstrondje Oldermarkt op zaterdag 12 december 2026... heeft voor alle deelnemers de inschrijving inmiddels geopend. In het creatieve en enthousiaste dorp. En dat is het zeker, want ik heb het gevoel dat ik elke week wel iets voorlees wat er in Oldermarkt te doen is. Dus dat vind ik wel eventjes... Valt je dat niet op?
0: Ja, zeker
1: wel. Elke week vertel ik wel iets wat er in Oldermarkt te doen is.
0: Oldermarkt is ook behoorlijk groot, hoor.
1: Ja, dat is ook waar. Dus dat helpt zeker mee. Nou, in het enthousiaste dorp wordt dus een dag waarop de gastvrijheid en warmte in de kerstsfeer voorop staan. Dat willen ze daar eigenlijk naar voren laten komen. Het kerstrondje Oldermarkt is een initiatief van plaatselijk belang Oldermarkt. En op diverse locaties worden gratis workshops, tentoonstellingen, muziek en allemaal andere leuke dingen aangeboden. Het kerstrondje speelt zich vooral af binnen en is geen kerstmarkt. Dat moet ik even benadrukken. Maar biedt een niet-commercieel winters welkom. En het uitgangspunt is dan ook dat er bekendheid wordt gegeven aan een activiteit van een deelnemer en dat eventuele proeverijen en andere activiteiten gratis aan bezoekers wordt aangeboden.
0: Zo.
1: Dus dat is hartstikke leuk. Nou, dit jaar wordt de bereikbaarheid van de verschillende locaties vergroot door een sfeervolle gemotoriseerde tram die door het hele dorp rijdt. Dat is toch leuk?
0: Dat is zeker leuk, ja.
1: Nou, wil je dat nou ook? Dat kan. Je kan je dus aanmelden.
0: Als jij meegaat wel, anders niet.
1: Nee, ja, je moet je wel... Inderdaad. Maar wil jij je hobby, musicaliteit, schildertalent of foto's ook aan het publiek tonen? Nou, of wil je misschien een gratis workshop aanbieden? Dan moet je eventjes naar de voorwaarden en het inschrijfformulier op www.kerstrondjeoldermarkt.nl.
0: Moet ik nu een kerstplaat starten dan?
1: Als... Nou, dat zou ik... Ja, ik zou het heel leuk vinden, maar het lijkt me een beetje raar.
0: Ja, dan doen we dat gewoon niet.
1: Nee.
0: Nou, op dan maar.

0: mooi, hè?
1: Zeker, blijft mooi.
0: Zeker. Tijd voor het Steenwijkerland weekend. Ik heb Roos gesproken, weet je dat, bij de Paradijsvogels.
1: Echt? Nee.
0: En ik zeg, zou jij misschien opnieuw dat jingeltje in willen spreken? Zoiets van, dit is het nieuws voor de Werven, of is dat iets zeggen? Tjer, bel maar en ik kom langs.
1: Oh, echt?
0: Dus ik kan er ook gewoon natuurlijk uitnodigen tijdens dit programma. Zei
1: weet ze wel dat we haar nog steeds elke week...
0: Dat weet ze wel. Zij was officieel heel lang geleden... sidekick op een professioneel radiostation.
1: Oh.
0: Ja, Radio Rebecca heet
1: wat
0: het.
1: Leuk.
0: Ja.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Over het weerbericht gesproken. De zon die laat zich vandaag geregeld zien. Temperaturen tussen de 1 en 24 graden. Zwakke tot matige zuidoostenwind. En vannacht iets bewolking, maar in ieder geval nog een graad of 15. Wanneer ik 's ochtends wakker word, is het meer dan 20 graden gewoon nog in huis. En dat om deze tijd van het jaar met die gasprijzen. Hè, niks mis mee.
1: Nee. Zeker niet.
0: Maandag in de herhaling van dit programma, niet van het weer. Een klein buitje, misschien, maar de zon is er ook bij. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later draait hij tot noordwesten. Wordt het een graad of 3, 24. Dus dinsdag blijft het droog, regelmatig zon. 25 graden.
1: Jezus.
0: Jawel. En woensdag dezelfde temperatuur, maar nog steeds droog weer. Daarna zakt het iets af.
1: Ja, maar, iets maar. Maar het wordt daarna ook weer... Want ik heb al stiekem wat verder gekeken. Ja. Alleen maar zon op, pap.
0: Daarna is het gewoon steeds nog steeds de zon. En een graad... Ik ben ondertussen wat anders aan het doen, dat merk je. Is het nog steeds zon en temperatuur blijft boven de 20 graden.
1: Heerlijk, heerlijk. Ja, jij bent ondertussen bezig met de volgende plaat. Want wij hebben natuurlijk altijd na het weerberichten onze dialectplaat.
0: Ja, in het Grunnings deze keer. Weet je dat wat?
1: Ja hoor, prima.
0: Dit zijn de straatklinkers. Dit zijn de straatklinkers. Het gaat over een café. En het café dat heet De Ijzerklap. Je kunt er een kabouw aan.
1: Leuk.
0: Straks komt er nog zo'n kunt er een kabouw.
1: Ja, ja, ja.

0: Dialectplaat vandaag in het Gronings voor goeiemorgen, goeiemiddag en goeieavond. Allemaal hetzelfde is.
1: Mooi.
2: Mooi, ja. Ik heb een collega uit Groningen, die zegt dat ook altijd.
0: Ja. Goeiedag, Jim.
2: Ja.
0: Ja, ik heb jarenlang met die Groningers gewerkt. Het is een
2: gezellig.
0: Ja, geweldig mooi dialect ook.
2: Ja.
0: Jij kreeg een ding voor een verzoek.
2: Ja, ja. Van... Bedoel je van Umberto?
0: Ja,
2: die heb ik gekregen, ja. Hij zegt, past dit in jullie programma? Ik zeg, nou, dat maken wij passend.
0: Ik heb alles afgezocht om dat nummer. En ik heb het wel gevonden natuurlijk. Maar hij had er een met een zangeres. En daar stond maar een paar seconden, minuutjes.
2: Ja, dat klopt.
0: Van op TikTok zelfs. Zit mijn broer op TikTok? Whatever. Maar die zangeres, dat is Abigail Rose. En ik heb daar ook weer wat van gevonden. En die zingt ook schitterend mooi. Maar dit is een Country Cowboy nummer. En dat is eigenlijk alleen maar van die artiest.
2: Nou.
0: Mark Sibilia.
2: Ja.
0: En het heet By Your Side.
2: Voor Beto.

0: een of andere manier doet me dat denken aan Simon & Garfunkel. Maar daar zal ik wel fout mee zijn. Mark Scibilia heet het. By Your Side.
1: Nou, leuk liedje, zeker.
0: Ja, dat dacht ik ook, ja.
1: We kunnen, als we willen, vandaag nog naar de binnenstad van Steenwijk.
0: Ja, dus de laatste weer, hè, van de maand, zondag.
1: Ja, want het is inderdaad dat ook. Het is koopzondag. En de binnenstad staat het hele weekend in het teken van de allernieuwste mode- en fashion trends. Vooral dan in de herfst en de winter. Want ja, het is weer het duurzaam fashion weekend in Steenwijk. En niet alleen dat, ook bij het infopunt de duurzame huiskamer van Steenwijkerland aan de Kerkstraat 4 kunnen bezoekers hun modehart ophalen. Daar stapt Stichting Duurzaam Steenwijkerland tijdens het Fashion Weekend in de wereld van de slow fashion. Wat dat precies inhoudt, dat weet ik
0: slow
1: dan niet.
0: Version.
1: Slow fashion.
0: Met een langzame.
1: Ja, langzame.
0: Uit een shock.
1: Ja, zoiets. Met een toffe collectie tweedehands kleding. Oh, dat is het. Klaar voor een tweede ronde. Ja, wat leuk bedacht zeg. Bezoekers kunnen komen kijken en natuurlijk ook passen. Maar ze kunnen ook zelf kleding meenemen om te ruilen. Dus dat is, je kan dus in de binnenstad alles nieuw halen. Maar je kan dus ook, als je iets minder bedeeld bent, gewoon hele mooie tweedehands kleding kopen.
0: Ik kan nooit zo goed van mijn kleding af. Hè. Mijn vrouw die zegt dan wel, zou je dat niet eens wegdoen? En dan denk ik van, ja, het zit zo lekker.
1: Ja, maar je hebt toch nooit alles aan? Ik zeg altijd, heb je het afgelopen jaar aangeraakt? Nee. En tegen mijn kinderen zeg ik zelfs, alles wat op de grond ligt in jullie slaapkamer, gooi ik weg.
0: Ik heb van die singles.
1: Ja.
0: En dan zegt iemand, heb je dat aangeraakt? Ik zeg, nee, in geen jaren. Draai hem dan.

0: Sandra en anderen. Als het om de liefde gaat, altijd een probleem natuurlijk.
1: Weet jij,
0: jij mag ook wel eerst.
1: Maar... Nee, ik
0: wou zeggen van... Wat is de kleur van Steenwijk? Wat is de kleur van overal waar je komt?
1: Nou, daar wou ik het nou net over hebben.
0: Geel?
1: Nee, rood. Ja, of geel. Ja, maar het is een drama. Als je op Google Maps kijkt, is het rood. Als je door de stad zelf rijdt, dan is het geel.
0: Overal geel, ja.
1: Ik wou het er net over hebben.
0: En ook landelijk en vooral dit weekend gaan er nog een heleboel van die zogenaamde A-wegen in onderhoud en zo. Dat is wel leuk dat ze dat in het weekend doen natuurlijk. Maar mocht u van plan zijn om weg te gaan, doe het niet. Blijf gezellig thuis.
1: Het is echt... Ik moest van de week naar de ambulancepost in Steenwijk. De Vendelweg is afgesloten, de Schansweg is afgesloten. Je moet dus helemaal omrijden. Toen kregen we een ambulancerit van Oldemarkt naar Heerenveen. Nou, dan is ook alles afgesloten. Ja. Je kan niet rechtdoor richting de Kuimeren. Je kan omweg naar Oldemarkt. Want daar is ook weer een stuk afgesloten. De snelweg richting Heerenveen is voor de helft afgesloten. De terugweg is alles weer afgesloten. Het is echt dramatisch.
0: Verkeersinformatie.
1: Ja.
0: Maar daar had jij het ook over?
1: Nou, ik wou beginnen. Van, ik zie hier heel groot staan en heel blij. De Turkse weg is weer open na een aanleg nieuwe rotonde. Ja, heel fantastisch. Heb je er al eens overheen gereden?
0: Nee, ik hoorde iemand die was er overheen gereden. En die dacht van... ik zal vertellen hoe hij het vertelde. Die is wel verrekte klein. Ja, die met een vrachtwagen langs moet naar Jengs en de kinderen van het fietspad.
1: Nou,
0: ik heb hem nog niet gezien.
1: Nou, dat wou ik dus ook. Het is een hele kleine rotonde. Ik snap niet dat het überhaupt dat mag. Er moeten toch afmetingen, denk ik, verplicht aanzitten van de rotonde.
0: Ja, ik denk
1: het is
0: dat,
1: heel klein.
0: Dat wel zo is, maar ja. Misschien was hij in de aanbieding of hadden ze iedereen over.
1: Dat is wat mij dus ook opviel. Ja. Ik denk, wat een rare rotonde. Hij is veel te klein.
0: Hij heeft ook al een naam, hè? Weet je dat?
1: Nou?
0: De Madurodam-rotonde. Van Steenwijk wordt dat.
1: Nou, dat snap ik.
2: Van Marieke.
0: Weet je dat niet meer?
1: Nee, wacht. Nou, moet ik alweer zoeken.
0: Een plaat die we nog nooit gedraaid hebben van deze groep. En die eigenlijk schitterende muziek maakt.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Maar op een of andere manier is dat hier een beetje...
1: Nee, daar hebben we niet vaak van wat gedraaid.
0: Niet te zien.
1: Nee, dat dacht ik ook. Dus ik denk, van dat hebben we wel heel lang niet gedaan. Dus ik gooide weer een nummer in van Genesis. En ik heb deze keer gekozen voor Invisible Touch.

0: Hoe heb je hem gevonden, Din?
1: Dat gaat bij mij elke week op een andere manier. Maar deze keer zat ik gewoon te scrollen op Spotify.
0: Ik doe een vrolijk muziekje, want...
1: Ja, zeker. Heel verstandig. Want wij willen eventjes naar nomineer uw vrijwilliger... voor de Vrijwilligersprijs Steenwijkerland 2026. Vrijwilligers maken onze gemeente elke dag een stukje mooier. En met de Vrijwilligersprijs spreken we onze waardering uit... voor de inwoners en vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor onze samenleving.
0: Ik had dan nog een stukje speculatie. Hier. Pak jij dat net?
1: Nee, dat ligt daar toch?
0: Oh, dat ligt toch even. Oh ja, sorry.
1: Echt, niet te geloven.
0: Ga verder.
1: Wie verdient er volgens u een Vrijwilligersprijs? U kunt de kandidaten voordragen voor de volgende categorieën. Let op, vrijwilliger van het jaar. Jonge vrijwilliger van het jaar. Dat is dan tot en met 27 jaar oud. Of een vrijwilligersgroep van het jaar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ken je nou actief? En enthousiaste vrijwilligers die juist dat verschil maken, dan kun je ze dus nomineren voor 30 november via de QR-code in de krant. Of je gaat even naar www.steenwijkerland.nl/vrijwilligersprijs.
0: En wie nomineren wij? Zullen wij iemand nomineren? Trommeltje erbij?
1: Ja, wij gaan zeker iemand nomineren, want dat doen we elk jaar. En ik heb nu in mijn hand, en ik vind het een heel goed idee van jou... de krant waar we het heel vaak al over hebben, met alleen maar goed nieuws... de Hart voor Steenwijkerland-krant.
0: Heeft iedereen in de bus gehad afgelopen week.
1: En wat staat er dan in? Er staat onder onze streek en verhalen die verbinden. Nou, dat is absoluut waar. Het is een hele positieve krant met alleen maar vrolijke en leuke berichten. En wij dachten van, deze redactie, die gaan wij absoluut nomineren... als vrijwilligersgroep van het jaar 2026.
0: Daar zit onze Dirk in, hè?
1: Zeker.
0: Die ons programma elke week in de herhaling gooit.
1: En die elke keer een foto erbij doet. Dus alleen daarvoor zou ik hem al nomineren.
0: Ja, we hebben weer veel te weinig tijd. Dus. Sorry.

0: myself to this. Let's go.
1: Boss, Persuaders. De nieuwe van Miley Cyrus. En ja, ik weet niet of het wel in dit programma hoort, maar ik vind hem zo leuk op een of andere.
2: Ik vind hem ook leuk. Ja.
1: Het is alweer bijna zover. Wij zijn toe aan de...
3: De artiest van de maand.
1: Ja.
2: Ja, dat is nog steeds bluff, hè?
1: Dat is nog steeds bluff.
2: Ja.
1: En ja, dan hadden wij al gedraaid van... Hoe heet dat? Zoute Landen? Ja, hè? In het begin nog niet. Zijn we mee
2: nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat vraag je me nu even.
1: Ik heb nu nog Liefst uit Londen, hè, maar ik vond eigenlijk ook wel leuk. Heb je nog De Beste Zangers gezien afgelopen week?
2: Nee.
1: Nee, met Busy. Nee. Busy deed Dansen aan Zee van...
2: Van Bluff?
1: Ja, van Bluff.
2: Maar voor welke artiest dan?
1: Ja, gewoon. Ze hebben ook wel eens een artiest natuurlijk die niet genoeg eigen nummers heeft.
2: Okay.
1: Dan maken ze gewoon wat leuks voor. Maar doen we dat maar gewoon volgende week dan. Want dat is, Bluff is Bluff.
2: Oh, we doen wel, ja, dat is waar. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd naar die andere ook.
1: Laat ik je straks doen.
2: Ja, graag.
1: Volgende week doe maar. En nu nog gewoon Bluff. Veel liefs uit Londen. En voor ons veel liefs uit...
2: Uit Heesveen. Tot volgende week.
1: Doei.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: to be. We could be anything we wanted to be.
1: Vanuit de kop van Overijssel is dit voor Steenwijkerland RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen kans op een bui, is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. altijd geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon, en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio, het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De derde schuurverkooproute in Vollenhoven gebeurt allemaal op zaterdag 17 oktober... van 10 uur 's morgens door tot 2 uur 's middags. Heb jij ook een volle zolder, een uitpuilende schuur of kasten vol met kleding, speelgoed en spullen die je niet meer gebruikt? Doe dan mee met de derde editie van de gezellige schuurverkooproute Vollenhoven. Op zaterdag 17 oktober, zoals gezegd, van 10 uur 's morgens door tot 2 uur 's middags. Dat is de bedoeling. Iedere deelnemer richt zijn of haar voortuin in. Een oprit of schuur mag natuurlijk ook als verkoopplek. En zet een tafel neer, maak een kledingrek of leg een kleed op de grond en stal je spullen uit. Bezoekers kunnen vervolgens de route volgen langs alle deelnemende adressen. Zo maken we er samen een vrolijke en gezellige marktdag van. Wil je meedoen? Geef je dan uiterlijk op zondag 11 oktober... via de Facebookpagina Schuurverkoop Vollenhoven. Of via een appje bij Marion op het telefoonnummer 06 13 66 26 42. Stuur in een privébericht je naam en adres. Wij plaatsen je dan op de deelnemerslijst van de organisatie. En er volgt dus ook een routebeschrijving voor alle bezoekers. De route komt uiterlijk vrijdag 16 oktober op de Facebookpagina te staan. Na twee geslaagde edities hopen we ook in 2026 weer op veel deelnemers en bezoekers. 17 oktober dus, gewoon in de agenda zetten en ruim je schuur, zolder of kast op voor een gezellige verkoopdag.

Vanaf donderdag 15 oktober zijn de inwoners van Steenwijk en omgeving weer van harte welkom om gratis het internationale balvolkfestival Cadanza te bezoeken in Rabotheater De Meente. Tijdens de 13e editie van Cadanza komen ruim 1000 bezoekers uit heel Europa dansen op live muziek, gespeeld door 15 bands uit binnen- en buitenland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen zich melden bij de kassa van Cadanza en zeggen dat ze uit deze regio komen, en op die manier kunnen ze die donderdag dus gratis naar binnen. Voor mensen die echt voor het eerst komen is er zowel op donderdag, de gratis dag dus, en ook vrijdag om 18:30 een korte uitleg van veel voorkomende dansen. Ook in de rest van het workshopprogramma is er aandacht voor alle dansers. In de workshop Dance to Your Limits leert iedereen wiens lichaam niet altijd even goed meewerkt hoe je toch plezier kunt hebben in het dansen. En ben je de pasjes even kwijt, dan is er altijd wel iemand op de dansvloer om je te helpen. Nog even alle data op een rijtje. Donderdag 15 oktober van 6 uur 's avonds door tot 1 uur 's nachts. Dan kunnen dus bewoners uit de regio gratis komen. Vrijdag 16 oktober van 11 uur 's morgens tot 12:30 's nachts. En zaterdag 17 oktober van 11 uur 's morgens tot 2 uur 's nachts. Ook op zondag 18 oktober is het open. Van 10:30 half 11 dus tot 19:30 half 8 's avonds. De tickets zijn verkrijgbaar via www.cadanza.nl of te koop aan de deur van Rabotheater De Meente vanaf donderdag 15 oktober. 18 uur, 6 uur 's avonds.

23 oktober zijn er activiteiten lezen en schrijven in de bibliotheek van Wolvega. Op vrijdag 23 oktober organiseert de gemeente West-Tellingwerf samen met de bibliotheek, WZOF Humanitas, Firda en de stichting Lezen en Schrijven de activiteitendag Lezen en Schrijven in de bibliotheek. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn belangrijk in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het regelen van zaken, het begrijpen van informatie en het gebruik van digitale diensten. De activiteitendag Lezen en Schrijven is er voor de inwoners die meer willen weten over dit onderwerp en hun basisvaardigheden willen versterken. Ook partners en familieleden van mensen met beperkte leesvaardigheden zijn natuurlijk welkom. Ze kunnen hier meer inzicht krijgen en ontdekken hoe ze hen kunnen ondersteunen. De dag is ook interessant voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Bezoekers kunnen op verschillende manieren ervaren wat het betekent als basisvaardigheden minder vanzelfsprekend zijn. Zo is er een escape caravan waarin de deelnemers opdrachten kunnen uitvoeren en ervaren welke obstakels iemand kan tegenkomen bij lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook films die laten zien welke impact beperkte basisvaardigheden kunnen hebben in het dagelijks leven. Ook kunnen de bezoekers in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Zij delen hun persoonlijke verhalen en vertellen over de ondersteuning die mogelijk is op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Ook voor kinderen en ouders is er een apart programma. De bibliotheek geeft praktische tips over taalontwikkeling en voorlezen. Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan het versterken van taalvaardigheden binnen gezinnen. De activiteitendag Lezen en Schrijven dus is gratis toegankelijk en vindt plaats op 23 oktober van 13 uur 1 uur 's middags tot 20 uur 8 uur 's avonds in en rondom de bibliotheek in Wolvega.

bijnaam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, het monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-consort. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wierix verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en video-art. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 04.

zondagse blues en Old Holt Paden met de Sean Webster Band. Maak je klaar voor een gloednieuwe traditie. Vanaf nu wordt de zondag in Old Holt Paden de gezelligste dag van de week. 6 keer per jaar toveren we een authentiek café, de rustende jagerenstad, om tot de ultieme blues hotspot van de regio. En voor de allereerste editie pakken we meteen monumentaal uit. Met een internationale topact van wereldklasse, en wel Sean Webster met zijn hele band. Hij komt uit Sheffield in Engeland. Dit is een mooie kans om een artiest van dit kaliber van dichtbij mee te maken. Er zijn slechts 100 kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Om de authentieke, intieme cafésfeer in de rustende jager te waarborgen, houden we het ook exclusief. De datum is zondag 11 oktober. Café de Rustende Jager in Old Holt Paden, dat is de locatie. De zaal is open om 12 uur 's middags en de aanvang van het concert 13:30, half 2 dus. De entree is €25. Je kunt bestellen als je een ticket wil, een van de 100 tickets dus, op www.ticketkantoor.nl/shop/Sean Webster.

volgende fase van het kadeherstel Ossenzijl gaat van start. De Ossenzijlersloot wordt gesloten voor vaarverkeer vanaf 12 oktober aanstaande tot 1 april 2027. In de periode 12 oktober tot 1 april 2027 werkt de provincie Overijssel aan de kade van de Ossenzijlersloot. Deze Ossenzijlersloot ter hoogte van de brug in Ossenzijl is dan geheel gestremd. Om de hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd buiten het vaarseizoen. Hoewel de Ossenzijlerbrug in het gebruik blijft voor het wegverkeer, is enige hinder niet te voorkomen. In Ossenzijl zijn diverse kades toe aan onderhoud, zo bleek uit onderzoek van de provincie Overijssel. Herstel is nodig om de vaarweg veilig en toekomstbestendig te maken, schade in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat de kades betrouwbaar blijven functioneren. Na de werkzaamheden gaan de kademuren minimaal 30 jaar weer mee. De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. De eerste fase start op 12 oktober en loopt dus tot 1 april 2027. Dan start de provincie met de werkzaamheden ten zuiden van de Ossenzijlerbrug, aan de kades G tot en met J. Wil je meer weten? Bekijk dan even het kaartje op www.vaarweginformatie.nl.

Vollenhoven maakt zich op om weer een rondje te gaan hardlopen. En niet zomaar, de Venoseloop 2026. De zomer loopt op zijn einde. De clinic van Van Blooy Sportadvies is gestart. En de eerste trainingskilometers zijn er weer gemaakt. Kortom, het aftellen naar de Venoseloop is alweer begonnen. Gebeurt allemaal, tenminste officieel, op zaterdag 10 oktober. Dan staat Vollenhoven weer in het teken van een van de gezelligste sportieve evenementen van de stad. De routes van zowel 5 als 10 kilometer zijn op een aantal punten aangepast en verbeterd. Met de keuze voor 5 of 10 kilometer is trouwens voor iedere loper een passende uitdaging te vinden. En natuurlijk is er ook dit jaar weer die ene vraag. Welke kleur krijgt het officiële Venose loopshirt dit jaar? En wil jij ook straks een Venose loop t-shirt hebben om door Vollenhoven heen te rennen? Dan kan dat. Inschrijven voor 23 september graag. En dan ontvang je het shirt gratis bij je inschrijving. En je kunt inschrijven op www.venoseloop.nl.

Een swingende zondagmiddag in Diever voor jong en oud. Wie ga je meenemen naar de gezellige kindermiddagdienst? Gebeurt op 4 oktober aanstaande. Marcel en Lydia Zimmer komen naar de Kruiskerk in Diever om samen met jou te zingen, te dansen, te kijken en te luisteren. Je kent misschien al die leuke liedjes wel van ze, waaronder Hey Hallo van A tot Z, enzovoort, enzovoort. We starten om 3:30 middags. Je mag gratis naar binnen en na afloop krijg je zelfs limonade, thee of koffie. Er wordt wel een collecte gehouden aan de buitendeur. Zien we je dan? Dat wordt gezegd door de commissie van de Kruiskerk. Het gaat dus om de kindermiddagdienst 4 oktober in Diever. Ons genoegen blokzeil met Alice in Wonderland, 3 oktober op de planken van Theater de Meente. Na succes van 4 uitverkochte voorstellingen afgelopen maart keert de Rederijkerskamer ons genoegen uit blokzeil terug op de planken. Zaterdag 3 oktober, dan reist het toneelsgezelschap af naar het Vestzaktheater in Steenwijk voor de allerlaatste 2 voorstellingen van het magische Alice in Wonderland. De spelers van ons genoegen brengen in de Meente dit wonderlijke verhaal tot leven met humor, poëzie en een vluchtje melancholie. Om iedereen van jong tot oud de kans te geven om deze wonderlijke wereld van Alice te zien, speelt ons genoeg op 3 oktober in Dijka Vestzaktheater de Meente zowel een middag als een avondvoorstelling. En mis die allerlaatste kans niet om Alice in Wonderland uit blokzeil dus te beleven. En bestel kaarten op de website van de Meente. Je kunt natuurlijk ook even gaan naar www.onsgenoegen-blokzeil.nl.

Het jubilerende kerstrondje Oldenmarkt zoekt deelnemers. Voor het 15e kerstrondje Oldenmarkt, dat zal worden gehouden op zaterdag 12 december... van 10:30 morgens door tot 16:30 middags, zoekt de organisatie natuurlijk nog deelnemers. De inschrijving is inmiddels geopend. Het kerstrondje Oldenmarkt is een initiatief van het plaatselijk belang Oldenmarkt, en deze dag is Oldenmarkt een creatief, enthousiast dorp waar gastvrijheid en warmte en natuurlijk in kerstsfeer voorop staan. Op diverse locaties worden gratis workshops, tentoonstellingen, muziek enzovoort aangeboden. Het kerstrondje is vooral een binnengebeuren, het is dus geen kerstmarkt. En ook dit jaar wordt de bereikbaarheid van diverse locaties vergroot door een sfeervolle gemotoriseerde tram die door het dorp rijdt. Wil je je hobby, muzikaliteit, schildertalenten, foto's tentoonstellen en dat soort zaken een gratis workshop bijvoorbeeld aanbieden, kan ook. Of heb je een winkel of bedrijf met ruimte voor een tentoonstelling? Kijk dan voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op de website www.kerstrondjeoldemarkt.nl. Aanmelden kan trouwens nog tot 3 oktober. De deelname is helemaal gratis en de deelnemers uit 2025, vorig jaar dus, krijgen een uitnodiging. Nieuwe deelnemers zijn dus ook van harte welkom, maar dan wel aanmelden. Dat kan, je kunt even bellen naar Harm of Vrouwtje Visserman voor meer informatie op de volgende nummers: 0561 451933 of 06 29 49 40 55.

Kom naar de gratis theatervoorstelling Dromen vangen. Heb je zin in een inspirerende avond uit? Kom dan op dinsdag 6 oktober naar Positief Gezond Steenwijkerland voor de gratis interactieve theatervoorstelling Dromen vangen. De voorstelling inspireert, ontroert en laat vooral zien waar gezondheid nu echt om draait. Een heerlijk avondje uit voor iedereen die benieuwd is naar een brede blik op gezondheid. Kijk, lach, leer en doe actief mee. De voorstelling Dromen vangen gaat over gezondheid. Gezondheid is namelijk niet alleen de afwezigheid van ziekte en klachten. Gezondheid is een totaalplaatje van hoe iemand leeft en zich voelt. De voorstelling laat je op een grappige wijze en een verrassende manier kennismaken en nadenken over positieve gezondheid. De voorstelling is dus gratis toegankelijk, vindt plaats in Rabotheater De Meent in Steenwijk en start om 19:30, 7:30. Rond 21:00 s'avonds is het afgelopen en vanaf 18:45 is de inloop met koffie en thee. Een plekje reserveren is wel nodig. Aanmelden voor de theatershow kan via de evenementagenda van www.positiefgezondijsseland.nl of via de theateragenda op de website van Rabotheater De Meente. En let wel, vol is vol.

Subsidie voor lokale initiatieven. Vanaf 5 oktober kunnen initiatiefnemers 1.000 tot 3.500 euro aanvragen voor plannen voor kleine maatschappelijke initiatieven in hun dorp of in de buurt. Moet wel in Overijssel zijn. De regeling is bedoeld voor plannen die inwoners samen bedenken en uitvoeren. Het gaat om kleinschalige projecten die ervoor zorgen dat mensen zich weer meer betrokken voelen bij elkaar. En bijvoorbeeld ook bij hun dorp of in de buurt. Denk aan ontmoetingsactiviteiten zoals dorpskoffie om eenzaamheid tegen te gaan, vrijwilligersgevoer, een lokale klussendienst, een buurtmoestuin, gezamenlijke maaltijden, een dorpsapp over een erfgoedproject of bijvoorbeeld ook een initiatief waarin verhalen over lokale gewoonten, monumenten en ambachten worden gedeeld. De regeling opent 5 oktober aanstaande, 9 uur 's morgens, en per aanvraag kan een subsidie dus worden aangevraagd van 1.000 tot 3.500 euro. Er wordt een grote belangstelling verwacht en je moet dus wel direct op 5 oktober gaan beginnen met aanvragen. Ga voor meer informatie en het aanvragen naar kleine maatschappelijke initiatieven, het loket van de provincie.

lezing over de heerlijkheid De Eze door de historische vereniging IJsselham. Ze organiseren dat op dinsdag 6 oktober, een lezing over het landgoed De Heerlijkheid De Eze. En die wordt verzorgd door Harry Bouwman. Hij heeft zo'n 10 jaar geleden een landschapsbiografie geschreven met een hoge cultuurhistorische waarde van het hele landgoed De Eze. Bouwman heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd en beschrijft en vertelt over de ontwikkeling van het landschap. De Heerlijkheid is sinds 1923 eigendom van de familie van Karnebeek en dit bezit is 800 hectare groot en kent markante gebouwen zoals het slotje, het karakteristieke houten landhuis en de grote schuur. 2/3 van het totale bezit ligt in Overijssel en 1/3 in Drenthe en Friesland. Meer dan de helft is...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog, vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hack te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

I promise I had to break.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 26 september 2026. We hebben weer een vol programma voor u klaar liggen tot 12 uur. En ik geef u de onderwerpen vanaf tot 11 uur. Dirk Brands die zit in... dat is het laatste uur, sorry. Want er is een wisseling te plaatsgevonden. Dirk zit niet in Giethoorn, maar op de tekoopjesdag. Dus dat is even een verandering. Maar dat hoort u na het nieuws straks van 11 uur. Ontgenoegen Blokcel, de voorstelling in de gemeente. Daar komt Birgit Meijer voor. En dat is een gratis voorstelling die in de gemeente plaatsvindt. En dan een samenwerking Terra College van Wolvega en de dorpsschool Wolvega Compris. Daar komt Steven de Lange voor, want de scholen gaan een bepaalde samenwerking aan om de overstap naar het hoger onderwijs wat prettiger voor de jeugd te maken. En de politieke gast van deze week is Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA. En hij zit tegenover mij aan de tafel en we gaan met hem kennis maken. Goedemorgen, Christian.
1: Goedemorgen.
0: Wie is Christian Schrijver?
1: Christian Schrijver, dat is een jonge man van 41 jaar uit Blokcel. En ik woon daar met mijn vrouw en mijn vier dochters.
0: Zo, een vrouwengezin.
1: Klopt, heel gezellig.
0: Ja. Word je niet vaak belaagd door de dames van jij als enige man in ons gezin?
1: Nou, dat wordt wel eens gekscherend gedaan. En ik word ook altijd gewaarschuwd van wacht nog maar. Maar een paar jaar, het wordt steeds erger.
0: Ja, ik wou het niet zeggen.
1: Maar het is gewoon hartstikke gezellig. Ja,
0: ja
1: meer kan ik er niet over zeggen.
0: Nee, nou, hartstikke leuk.
1: Ik ben hartstikke trots en blij mee. Ja,
0: ja. Nou, ik kan me voorstellen. Je bent niet geboren in Blokcel.
1: Nee, klopt. Ik ben in IJsselmuiden geboren en opgegroeid. En toen ik getrouwd ben, heb ik een paar jaar in Kampen gewoond. Nou, 12 jaar. En nu ondertussen bijna 5 jaar in Blokcel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kampen, heb je daar ook wat gedaan in wat het raadswerk... Ik ga het zo even verder over hebben, wat het raadswerk betreft.
1: Nou, raadswerk in Kampen heb ik niet gedaan. Ik ben daar wel ook voor het tweede jaar actief geweest... in het bestuur gezeten. Maar toen ik in Kampen woonde, heb ik wel in de Provinciale Staten gezeten. Maar 8 jaar. Dus wel politiek actief geweest toen ik daar woonde... maar niet in Kampen zelf.
0: Nee. Dat is eigenlijk al een job op zich, zoiets. Hè? Sowieso is politiek eigenlijk een dagelijkse bezigheid eigenlijk. Maar je betaalde werk. Wat doe je daar?
1: Ik werk bij de provincie Flevoland. Mm-hmm. Zit daar bij de club die de projecten doet voor in de infrastructuur. Dus alle wegen en vaarwegen. En kunstwerken, dus er zijn bruggen, sluizen, noem maar op... die nieuw aangelegd moeten worden of vervangen moeten worden. Die club die mag ik leiding geven.
0: Ja, is dat nou niet een beste zorgwekkende job? Nu al die bruggen, je begint al te lachen... dus je snapt waar ik naartoe wil.
1: Ja,
0: nu
1: klopt.
0: Dat allemaal vernieuwd moet worden en vervangen.
1: Ja. Dat is natuurlijk volop in het nieuws.
0: Ja.
1: Als Nederland hebben we echt een groot probleem... als het gaat om onze infrastructuur, als je het mij vraagt. Een probleem wat oplosbaar is. Daar kan ik een heel uur over vullen. Maar volgens mij is het probleem wat we nu ervaren... en wat er aan gaat komen als we niet heel snel gaan schakelen... en gaan vervangen en onderhouden... en daar extra geld voor vrijmaken... is vele malen groter dan het geld van het onderhoud kost. Dus als je het mij vraagt... moet daar heel rap andere keuzes in gemaakt worden. En het beetje geld wat er dit jaar bij is gekomen vanuit Den Haag... is ook bij lange na niet voldoende om dat probleem op te lossen.
0: Nee. Als je ook ziet wat er allemaal gebeurt en hoe het ook allemaal gaat... met wegafsluitingen en met mensen om moeten rijden... hoeveel dat al niet kost, hoeveel kilometers en tijd daarmee gemoeid gaat.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, als je dat kwantificeert, als je dat op geld zet... als je kijkt hoeveel bedrijven om moeten rijden... en dat wordt alleen maar meer, want de ene brug naar de andere brug blijkt... Eigenlijk niet meer te voldoen aan de normen. En die worden dan dus afgesloten voor zwaar verkeer. En het heeft dus met name grote gevolgen voor transportbedrijven. Ja, dat heeft ook hele grote economische gevolgen. En als je kijkt naar die economische gevolgen... en je kijkt wat het kost om zulke soort infrastructuur te vervangen... ja, dan is het niet zo'n hele ingewikkelde rekensom... dat we gewoon heel snel aan de bak moeten.
0: Ja.
1: Want dan kost ons de economie veel meer... die omrijroutes kost ons veel meer dan het vervangen van de infrastructuur. Ja, ja, natuurlijk niet dit jaar, maar als je kijkt naar gewoon de komende 100 jaar... moet je daar gewoon nu mee beginnen.
0: Ja, want het is geen klusje van als we maar 5 jaar verder zijn. Dit gaat veel langer.
1: De infrastructuur of de piek van de vervanging, als ik de rapporten van het Rijk moet geloven, ligt in 2080. Dus dan moet je nagaan hoe lang we daar nog mee bezig zijn. Dan voordat we, en dat is natuurlijk gebaseerd op wat we nu hebben geprognotiseerd financieel. Dus we moeten zorgen dat die piek heel rap dichterbij komt. Ja. Zodat we in ieder geval alles gewoon bereikbaar en open kunnen houden.
0: Ja, inderdaad. Hoe staat het voor een Steenwijkerland daarmee?
1: Ja, dat is als raadslid, als privépersoon rijd ik natuurlijk over onze infrastructuur. En dat ziet er voor me best nog wel prima uit.
0: Okay.
1: Het grote probleem landelijk zit met name in de kunstwerken, dus niet in de wegen. En dat is wel, dat weten eigenlijk alleen de professionals die er alle dagen mee werken. Want die inspecteren die kunstwerken. Die weten hoe dat precies technisch zit. Dat kun je niet zien als je er overheen rijdt. En als raadslid heb ik niet de rol om onze brug te gaan inspecteren. Daar moet ik me dan maar. Ja. Dan moet ik gewoon uitgaan van de informatie die ik van ons college krijg. Ja. En daar heb ik nog geen zorgwekkende signalen. Maar we weten wel dat iedere gemeente zijn uitdaging heeft als het gaat om beheeronderhoud. Volgens mij, is 90% van alle kunstwerken in beheer bij gemeentes. Dus het kan niet anders dan dat hier in Steenwijkerland ook veel geld moeten geïnvesteerd moet gaan worden in vervanging en onderhoud van onze infrastructuur.
0: Ja, dat is altijd mooi als je iemand in je raad hebt die daar een klein beetje veel verstand van heeft.
1: Nou ja, goed. Zo heeft iedereen er verstand van.
0: Ja,
1: en ik hoop dat we dan zo samen tot besluiten en kunnen komen die gewoon goed zijn voor onze gemeenschap.
0: Ja, inderdaad. Je zit in de raad voor bij het CDA. Is dat heb je dat met je paplabel ingegeven, de CDA? Of hoe is dat?
1: Het is niet zo dat wij thuis dat we het nou altijd over politiek hadden of zo. Ik kom wel uit een gezin waarin we altijd wat deden voor de samenleving. Dus ik weet niet beter dan dat mijn vader in besturen zat of in dingen deed voor de sportvereniging of voor de school of voor de kerk. Dus dat heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Je doet niet alleen je baan en dan vervolgens ga je op de bank zitten en laat je de rest van de wereld je problemen maar oplossen. Als je wil dat je het goed hebt, dan heb je daar zelf een steentje in bij te dragen. En dat is ook denk ik ten voeten uit het CDA. En de grondbeginselen die bij het CDA horen, die heb ik wel met de paplepel ingegoten gekregen. Dus in die zin was het eigenlijk niet heel erg bijzonder.
0: Nee. Het was gewoon een keus als je voor politiek kiest, dan was het gewoon CDA.
1: Ja, kijk, ik kom uit IJsselmuiderkampen. Dus ik ben ook nog steeds kerkelijk actief. Wel echt in een christelijke gemeenschap opgegroeid. Dus het had ook een andere christelijke partij kunnen zijn, eigenlijk wel. Ik voel me toch bij de grondbeginselen van CDA. En dat is toch ook dat je niet echt een christelijke partij bent, maar een christendemocratische partij. En we zijn dus niet, het gaat ons om de grondbeginselen. Dus je hebt. Begin ik een beetje te stotteren.
0: Maar dat geeft niet.
1: Maar je legt de verantwoordelijkheden neer daar waar je wil dat het hoort. Je laat ook beslissingen zo laag mogelijk liggen.
0: Mm-hmm.
1: We gaan niemand opleggen om iets te moeten, ook qua geloof. Dat is van vroeger uit al zo. En juist die vrijheid en juist die keuzevrijheid en die verantwoordelijkheid die in ieder moet nemen, dat staat eigenlijk wel centraal. En dat vind ik wel. En natuurlijk, andere christelijke partijen zullen niet zeggen dat ze daar tegen zijn. Maar juist een beetje, die houding, dat spreekt me heel erg aan.
0: Ja. Heb je mooi gezegd. We gaan er even tussenuit met een plaatje. En heeft de techneut ook wat te doen. Die lag echt even bijna op zijn rug, volgens mij, op die stoel. We gaan even luisteren naar, volgens mij, Rondé met Oh My God.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Schrijver. Hij is raadslid van het CDA, het Christendemocratisch Appel. We hebben al gehad over waar hij vandaan komt, waar zijn roots liggen en wat zijn prachtige gezin is. En ja, raadslid CDA, Christian, wat zijn jouw dossiers? Wat is jouw portefeuille?
1: Nou, kortweg gezegd is dat eigenlijk zo'n beetje alles wat in het fysieke domein ligt. Dus nou, waar we het net al even over hadden. Dus infrastructuur, maar ook volkshuisvesting. Dus alles wat eigenlijk in het fysieke domein wat gebouwd wordt, wat gebouwd gaat worden, wat onderhouden moet worden. Daar heeft de gemeente een belangrijke taak. Naast het sociale domein. En dat fysieke, daar ben ik op hoofdlijn, ben ik daar dus de woordvoerder op.
0: Ja. Ja. En dat pluis je helemaal uit om ja, goed je zegje over te kunnen doen.
1: Dat klopt. En ja, goed, het zal je niet verbazen als je kijkt wat voor werk ik doe, dat ik dat ook gewoon echt heel leuk vind. Dat ik er ook wel een beetje verstand van heb.
0: Ja.
1: Maar kost het ook gewoon minder energie om zeg maar daar op bij te zijn, om daar de dossiers te doorgronden. Dat helpt ontzettend. En ik ben ook blij met die portefeuille.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ja. En ik denk dat je partijcollega's daar ook blij mee zijn dat ze jou hebben om dat goed te kunnen verwoorden naar de raad.
1: Ja, gezien mijn achtergrond zal het je niet verbazen dat ik niet per se zeg dat anderen blij met me zijn. Dat moet je aan die anderen vragen. Ja. Maar ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, gezien je bewoordingen in de raad, onder andere onorthodox, hè, wat dus weer komt, wat de wethouder zelf ook weer gebruikt heeft, denk ik wel dat het allemaal wel goed zit. Dat je woordje goed kan doen en dat ze daar ook voorkomen op vertrouwen.
1: Nou, dat denk ik ook. Ja. Ja, dat gevoel heb ik ook dat ik dat vertrouwen krijg. Dus daar ben ik ook heel blij mee. De sfeer in de fractie vind ik ook heel goed en prettig. Maar ook in de raad. Mijn ervaringen in de Staten is toch, ik heb er twee periodes in gezeten. Wat je een beetje landelijk ziet, zag ik daar ook wat gebeuren. Het verharde wat.
0: Mm-hmm.
1: Het ging af en toe wat meer op de persoon in plaats van op de inhoud. Ja, dat is toch iets waar ik zelf heel slecht tegen kan. Waar ik dan ook wel snel mijn lol in de politiek in verlies. Het is ook wel een reden geweest dat ik tussen 2019 en eigenlijk 2000... wat is het nu, 26... eigenlijk politiek eigenlijk niet zoveel heb gedaan. Met name gefocust op mijn gezin, op verbouwen thuis, gewoon andere leuke dingen. Benaderd van zo zou je over hier ook wat voor het CDA willen betekenen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En nou ja, die sfeer in de fractie, maar ook in de raad, dat geeft mij echt wel weer de energie om hier gewoon samen aan de slag te gaan. Want het is wel zo dat als de sfeer goed is, als je naar elkaar luistert, dan dan heb je ook het idee dat het ergens toe doet, dat je een verschil kunt maken. Dat vind ik gewoon leuk. Dus ik heb er heel veel zin in om de komende 4 jaar daar mee aan de slag te blijven.
0: Ja, ja. Ja, je hebt het over de sfeer in de raad. Die is inderdaad goed.
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, er is natuurlijk een... We zitten in de oppositie. Vinden we jammer, maar daar gaan we het niet meer over hebben.
0: Nee, precies. Nee.
1: Maar ook als oppositiepartij krijg ik wel het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. En ik denk dat ligt ook aan onszelf. Voor mij zijn we ook constructief. Als we iets een goed idee vinden, zeggen we dat ook. We gaan niet dingen die eigenlijk goed zijn. Als oppositiepartij kun je ook alles afbranden.
0: Ja.
1: Dat gaan we dus niet doen. We kijken overal kritisch naar. En als we iets goed vinden, zeggen we het ook. En als we denken dat iets beter kan, dan geven we tips. En soms wordt er wat mee gedaan en soms niet. Maar de basishouding vind ik positief van de coalitie naar ons toe. Dus, en ik hoop dat we dat zo samen kunnen vasthouden.
0: Ja, zou wel heel prettig zijn voor beide kanten. De burgers en de raad zelf.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Voor iedereen het beste.
0: Ja. Inderdaad. Heb je nog meer dossiers in je portefeuille? Nou ja, dit is natuurlijk al wel een hele pluk wat je net noemde. Ja. Maar
1: Ja, goed, er is een heel lijstje met allemaal onderwerpen. Maar goed, het heeft er allemaal mee te maken. Het zijn allemaal sub-onderwerpen van wat ik net zei. Hè. Dus Het is echt van alles wat buitengewoon gebouwd gaat worden. Daar mag ik wat van vinden. Dus en ik merk dat bijna iedere raadsvergadering zitten daar wel onderwerpen tussen. Voor het laatst was het afsluiten van een weg bij Ossenzijl.
0: Ja.
1: Het volkshuisvestingsprogramma. Maar ben het namens de fractie ook. Ze noemen me gekscherend ICT. Dus alles wat te maken heeft met ICT. En dat heeft met name met cybersecurity te maken natuurlijk. Dat is ook een groot hot item op het moment. Ja, daar ben ik ook woordvoerder op en daar mag ik ook over nadenken. Dat is voor mij wat nieuw, hoor, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel ook wel leuk.
0: Een uitdaging.
1: Dat is een uitdaging. Ja. Die moet je er ook tussen hebben.
0: Ja, dus, zeker. Ja. Dus dan duik je in de boeken van... of in de computer, hoe moet ik dit oppakken?
1: Hoe moet ik dit oppakken? Je moet je met name echt inlezen van wat leeft er op dit moment in de wereld. Dus dat is voor die andere onderwerpen voor mij vanzelfsprekend. Dus de hele context, die heb ik al. En dan krijg je informatie vanuit het college. En dan weet je dat al goed te plaatsen. En voor cybersecurity is dat wat minder.
0: Ja.
1: Ik merk dat er inderdaad mensen zitten die context dan wel weer hebben. Dus dan heb ik zoiets van, dan moet ik wel even wat doen... om het op dezelfde golflengte te komen.
0: Ja,
1: En daar ben ik nu druk mee bezig. Ja.
0: Nou, mooi. Zijn er verder nog, natuurlijk het ICT waar we het net over hadden... maar verdere uitdagingen of dingen die je zegt van... dat vind ik hartstikke leuk of ik wou dat ik dat eens aan mocht pakken. Leeft er iets in je wat dat betreft?
1: Het punt wat ik al een paar keer heb gemaakt in de raad... waar ik toch ook wel de komende periode bovenop zal blijven zitten... is van, we hebben allemaal fantastische plannen. Dus als het gaat om woningbouw, als het gaat om rondwegen... als het gaat om bouwen van scholen. Allemaal hartstikke goed, helemaal voor. Hoe sneller, hoe beter. Alleen, er zijn ook allemaal problemen. Ik noem maar even stikstof. Ik bedoel, dat is voor onze boeren een probleem. Maar ook voor het bouwen van huizen. We krijgen nergens meer stroom, netcongestie. Er zijn eigenlijk nergens meer voldoende mensen te vinden. Alles wordt heel veel duurder. Middelen zijn überhaupt soms niet beschikbaar. Dus ook gewoon bouwmaterialen. Ja, of tegen absurd hoge prijzen. Nou, dat zijn wel dingen. Als je dan naar al die plannen kijkt. Er wordt rekening mee gehouden, dat wordt continu gezegd. Maar als je het mij vraagt, onvoldoende. En daar kwam het woord onorthodox ook vandaan. Dat zeg ik niet alleen vanuit Steenwijkerland. Ik zie dat ook vanuit mijn dagelijkse professie gebeuren. We zijn heel erg geneigd om binnen de lijntjes te kleuren... om onze problemen op te lossen. En dat moet ook, we zijn een overheid. Maar er zijn wel manieren te bedenken... Waardoor je wellicht toch geen last hebt van stikstof. Of dat je toch een vergunning kunt krijgen. Of dat je toch die stroomaansluiting. Dat je misschien wel geen stroomaansluiting van het net neemt. Maar dat je een andere soortige oplossing verzint. Zodat je toch kunt bouwen. Want je kunt heel veel mooie plannen maken. Maar in plannen kun je niet wonen. En dan kun je wel bedenken van dan maken we nog meer plannen... want dan gaat vast wel de helft door. Maar als je nul netaansluiting krijgt of geen één vergunning... dan kun je wel 1000 keer zoveel plannen maken... maar er wordt geen huis gebouwd. En daar ben ik een beetje bang voor, dat we daarin blijven hangen.
0: Ja.
1: Dat is iets waar ik de komende 4 jaar dus wel echt... alert op blijven om te kijken van hoe gaan we dat met elkaar nou doen.
0: Ja, en dan misschien ook contacten met andere mensen om daar eens over te praten... hoe dat op een andere manier misschien ingevuld kan worden.
1: Ja, dus daar heb je ideeën van andere overheden bij nodig. Maar ook marktpartijen. Want die hebben soms ook best wel goede ideeën. Die denken net even wat anders als een gemiddelde politicus of ambtenaar.
0: Ja.
1: Dus het is echt samen zoeken naar de oplossing. En... Ik denk dat je in dit soort gevallen niet moet denken van... we wachten af tot een ander een goede oplossing heeft verzonnen. En dan gaan wij dat ook doen. Want meestal als je de eerste bent, lukt het wel. En als je de tiende bent, dan is er wel weer een reden... waarom dat ook niet meer werkt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan moeten we, als je mij vraagt, echt in voorop gaan lopen.
0: Ja, Ja. Mooie uitdaging.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, nou, ik heb er zelf een beperkte rol in natuurlijk. Want het is met name als gemeenteraadslid bevraag je het college en geef je tips aan het college. En neem je besluiten of neem ze misschien moties of amendementen aan om ze opdrachten te geven. Maar het moet wel eerst gevoeld worden, zeg maar, dat allemaal echt nodig is.
0: Ja,
1: en,
0: ja, ja.
1: Ik heb het idee dat, zeg maar, dat iedereen ziet wat het probleem is. Hè. Dat krijg ik ook echt terug van het college. Maar ik ben wel bang dat we in dezelfde groeven dezelfde oplossingen blijven hangen. En dat is ze niet. Ik denk dat we dan gewoon niet vooruit komen. Nee. Dus ik hoop dat ik ze wakker maak, vind ik ook niet echt recht doen aan zeg maar, hoe hard ze ermee bezig zijn. Maar dat ik ze kan blijven helpen om daar misschien tips, ideeën, verzinnen.
0: Ja, want er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, er moet iets gebeuren. Ja.
0: Ja. Nou, dat is heel wat.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Je bent ook enorm enthousiast in het vertellen. Gelukkig zie ik je ogen, dus ik zie wat voor een straling eruit komt dat je het echt ook meent wat je zegt als je hier zit. Vind ik fijn om te horen dat zo iemand in de raad zit. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik hoop je eens vaker aan de tafel te hebben hier.
1: Nou, ik ben altijd, zou ik hier graag wel bij willen zitten als jullie me uitnodigen. Dus hartstikke fijn, leuk ook dat ik mocht komen. En tot de volgende keer dan.
0: Tot de volgende keer en een fijn weekend.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, en vanaf direct gaan wij door naar... Nou, niet Steenwijk, we zitten in we gaan naar Wolvenga, maar we zitten in Steenwijk. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: En tegenover wie zit ik?
1: Stefan de Lange. Ik ben directeur van de dorpsschool in Wolvenga. Daar zit ik nu bijna 2 jaar. Maar ik ben hier als een beetje een afgezant van het openbaar onderwijs in Wolvenga.
0: Ja, want Wolfga werkt met scholen heel veel samen.
1: Ja, vanuit de Stichting Compris. Ik werk voor Stichting Compris. Wij hebben 35 basisscholen. Zo'n 4.500 leerlingen. En een klein deel daarvan mag ik hier vanmorgen even vertegenwoordigen. Dat zijn de 5 basisscholen in Wolfga. Dat is de Zuidschool, dat is een Daltonschool. De school Tuindorp, een openbare basisschool. We hebben de Heidepollen, ook een OBS.

0: ikzelf dan van de dorpsschool. En we hebben een SBO-triade. Deze 5 scholen hebben ongeveer 750 kinderen. En daarnaast hebben wij iets unieks, een samenwerking.
1: Ja, want los van basisscholen zit er in Wolfgau ook gewoon voortgezet onderwijs.
0: Ja, net als hier in Steenwijk is het bij ons ook gewoon goed voor elkaar. We hebben keuze ook nog. We hebben het Terra College en we hebben het Linden College. Beide voortgezet onderwijs. En beide hebben een unieke kwaliteiten.
1: Ja, en een unieke keuze is, dat kennen we natuurlijk hier in Steenwijk ook.
0: Ja.
1: Met meerdere middelbare scholen waar je naartoe kan. En hoe is die overgang van groep 8 naar de eerste klas?
0: Nou, die overgang is over het algemeen goed. Wij zorgen met elkaar voor een hele warme overdracht. Tuurlijk merk je al in de basis cultuurverschillen tussen scholen. Maar wij proberen vanuit het basisonderwijs altijd met persoonlijk contact een leerlingbeeld mee te geven. Hè? Vanuit de leerlingbehoeften, wat hebben ze individueel misschien nodig? Hoe liggen ze het beste in de groep? Maar ook didactisch, wat hebben ze nodig? En om vandaar het een goede overdracht weg te zetten. Dat gebeurt in goed overleg. Dat doen we eigenlijk al jaren. En zijn we zelf, maar ook het VO, best tevreden over.
1: En jullie dachten, joh, dat zetten we nog even een stampje verder.
0: Ja, wij dachten, hier valt meer te halen. Want we gingen met elkaar om tafel, school overstijgend noemen we dat dan maar. En toen gingen we op zoek eigenlijk naar onze eigen overlappingen. Wat doen we eigenlijk al allemaal? Maar wat doen we ook allemaal misschien wel niet? Waar liggen onze blinde vlekken? En al pratende kwamen wij er eigenlijk achter dat de overgang juist op een heel ander niveau nog wel even wat sterker gemaakt kan worden. En dat zit hem vooral in een stukje vaardigheden.
1: Ja, want als we het hebben over een ander niveau, dan denken wij natuurlijk wel heel snel, dat gaat over, ja, we hadden het net over taal, rekenen. Over eigenlijk gewoon wat je denkt, wat je leert op school.
0: Ja, en dat is ook de basis. En dat blijft ook onze opdracht. Hè. We zullen altijd werken aan die zogenaamde basisvaardigheden. Als het gaat om het lezen, als het gaat om taalbegrip, als het gaat om tekstkennis, als het gaat om de rekenvaardigheden, de tafelsommen, de breuken. Het hoort er allemaal bij. En daar doen we ook ontzettend ons best voor. En iedereen weet dat de een het wat makkelijker afgaat dan de ander. Dat is niet een tendens, dat is iets van altijd. Maar daarnaast kwamen wij er ook achter. En dat heeft ook wat te maken met onze veranderende maatschappij, waar de technologische ontwikkelingen zich heel snel opeenvolgen. Dat onze kinderen iets anders nodig hebben. Want alleen kennis is niet voldoende. Met kennis ben je nog niet klaar voor de wereld. Wij wilden ze iets meer geven. En dat doen wij, zijn wij 2 jaar terug mee gestart. 3 jaar terug moet ik trouwens zeggen. Dat is vanuit de methode Blink. En die werkt met zogenaamde onderzoeksvaardigheden. En dat betekent dat je vakoverstijgend met leerlingen aan de slag gaat in het onderwijs. Dus je gaat je niet meer specifiek richten op het vak alleen rekenen. Of alleen taal. Of alleen, noem maar alle vakken die je ooit op de basisschool hebt kunnen volgen. Nee, je hebt een thema. En vanuit dat thema ga je alle vakken daaraan koppelen.
1: Dus dan denk je aan, kun je een thema noemen? Ik kan wel vast wel iets bedenken, maar
0: We hebben nu waar we dadelijk mee aan de slag gaan. Het is ik vind het zelf een heel leuk thema. Dat heet duurzaam design. En dat zegt dus ook al wat over hoe je gaat en wilt kijken eigenlijk naar de wereld. Hè. Onze wereld is niet een onuitputtelijke bron. Dat zouden we wel willen. Het zou financieel ook heel aantrekkelijk zijn. Maar helaas, het is niet zo. En dat moeten we de kinderen ook meegeven. Wij kunnen onze energiebronnen maar 1 keer over het algemeen benutten. Als het gaat om de energiebronnen van onze wereld. En die kennis willen we ze ook meegeven. Maar dat begint niet door te zeggen van, goh, doe het licht eens uit. Dat geeft geen kennis en dat geeft geen vaardigheid. Ja, het knopje kunnen ze bedienen. Maar dat is nou niet.
1: Je doet wat je doet.
0: Precies. En daar gaat het dus om. Dus en wat wij willen vooral is de kinderen prikkelen. We willen ze verwonderen. Hè. Dus aanzetten. Van waarom is zoiets? Waarom gebeuren de dingen zoals ze gebeuren? En dan met elkaar de stappen gaan zetten naar onderzoekend leren.
1: En dan echt, ik zou zeggen, erop uit. En dit doen jullie met leerlingen uit groep 8.
0: Ja, dit is in de basis nu eerst leerlingen van groep 8. We zijn namelijk begonnen met deze samenwerking met het Terra College. En van daaruit hebben zij de 8 groene werelden. Die 8 groene werelden bieden voor ons houvast. Daar zit ook
1: Terra is een beetje de groene school, hè? Even voor de context.
0: Ja, even voor een goede context. Sommigen herkennen misschien nog het AOC, de groenopleidingen. Het is niet alleen veeteelt, er zit ook akkerbouw in, maar er zit ook tuinbouw in. Maar er zit ook dierengeneeskunde dergelijke in. Het is echt voedselindustrie, het is echt wel groen, maar in de brede zin van het woord.
1: Maar even voor de context, dan snappen we ook dat het vanuit 8 groene dingen zijn. Anders dan wordt het wel heel erg ingewikkeld, denk ik.
0: Ja, en ik denk waar het grootste raakvlak ook voor ons zit, want al praten kom je daar ook wel toe, is Terra is vooral een praktische opleiding. En de praktisch geschoolde leerling komt daar heel erg goed aan zijn trekken. Of haar trekken, moet ik zeggen, natuurlijk. Die praktische vaardigheden, dat sluit zo nauw aan bij ons onderzoekend leren. Dat deden wij al, dat onderzoekend leren. Daar hadden wij ook al goede stappen in gezet. Alleen, wij waren zelf vooral dat praktische stuk nog erg zoekende van, ja, hoe kunnen we dat de leerlingen bieden? Onze leerkrachten, die werken de lessen natuurlijk af. Die zijn er ook heel bekwaam in. Maar het zijn ook niet echt super, maar ja, het zijn wel supermannen en supervrouwen. Absoluut, daar ben ik wel mee eens. Maar ze kunnen niet alles. Dus ergens houdt het ook op. En nou ja, vooral dat stukje de practica, echt met de kennis en de vaardigheden die je hebt opgedaan, de wereld in. Ja, die mogelijkheden waren gewoon beperkt. En ook qua tijd is dat wel eens lastig. Maar doordat we nu die samenwerking hebben gevonden, is dat wij gaan in 3 lessen heel veel theorie en heel veel kennis en vaardigheden aan de kinderen bieden. En die opgedane kennis en vaardigheden, die gaan ze dan inzetten op het Terra.
1: Ze gaan ook fysiek naar
0: Terra? Ze gaan fysiek, ja, op het fietsje gaan ze naar Terra toe. Ja. Zo'n 200 leerlingen. En die 200 leerlingen krijgen dan in 3 sessies daar practica lessen over. Nou, het kan zijn dat ze gaan verbouwen in de moestuin. Ze gaan bijvoorbeeld een stoel maken van kranten. Ze gaan oude apparaten uit elkaar halen die stuk zijn, met het doel ze ook weer te repareren. Zo zijn er nog een aantal van dat soort dingen die ze gaan doen, om maar hun onderzoeksvaardigheden echt in te gaan zetten, zodat ze daar later ook mee aan de slag kunnen.
1: Ja, en dan ga ik hem even doorgooien naar onderzoekende houding. Dus het is vooral leren nieuwsgierig te zijn. Wat gebeurt er?
0: Vragen
1: waarom gebeurt er?
0: Ja, ja, precies. Vraagstelling. Heel voorzichtig al een hypothese stellen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Zonder daar gelijk conclusies aan te hangen. Dus echt inderdaad die onderzoeksvaardigheden die eigenlijk, dat moet ik wel stiekem bekennen, een kleuter al heeft.
1: Ja, ja.
0: Maar we leren het ze af. Ergens in de middenbouw. En in de bovenbouw zijn ze het vergeten. En daarna moeten we het weer helemaal opnieuw beginnen. Dus wij hebben ook nog wel een andere taak in het onderwijs.
1: Ja, ik kom ze namelijk iets verder tegen in mijn dagelijks leven, niet op zaterdag, op het hbo. En daar zit ook zeker nog wel een stukje ontwikkelruimte als je kijkt naar onderzoekende houding, onderzoekend vermogen. Maar deze jongeren, jullie zijn 10 september hiermee gestart.
0: Ja, klopt.
1: En deze jongeren zijn dus nu bij jullie vooral bezig met die kennis en vaardigheden. En stappen dan op het fietsje richting het Terra College. En daarna begint weer een nieuw thema met hetzelfde idee.
0: Nou, dit is een beetje de aftrap, hè, van deze onderzoeksvaardigheden. En we gaan straks eerst goed evalueren. Kijken wat is de opbrengst. Want dat is wel altijd belangrijk. In het onderwijs gebeurt heel veel. En er is altijd iets leuks en iets nieuws. En het is ook altijd wel te verantwoorden. Maar we moeten ook goed kijken van, wat is de inzet geweest en wat is de opbrengst voor de kinderen geweest. Nou, als die opbrengst goed is geweest, dan gaan we hier een vervolg aan geven. Nou, dan heb je een succesfactor nodig. En een succesfactor moet dan straks ook zijn dat ze die onderzoeksvaardigheden ook zelfstandig kunnen toepassen. Dus in dit geval in een situatie die we wel creëren, maar dat we op een gegeven moment gaan zien van, ze hebben de kennis en de kunde en die kunnen ze nu ook inzetten. Als we dat eruit kunnen halen, dan zeg ik ja, het is een succes. En dan gaan we er ook een vervolg aan geven. Heel stiekem zit er wel een tweede lijn onder. Want nou ja, doordat PO en VO samen is gaan praten met elkaar, merk je ook dat we op hele andere gebieden gaan praten. Ook juist onderwijsinhoudelijk als we het hebben over de basisvaardigheden. Over juist het rekenen, de tafels kennen en de breuken. En dat we daar ook elkaar in vinden van, maar wat doe jij? Hoe doen jullie dat nou eigenlijk? Hoe leer jij dan die bepaalde som aan? Maar hoe doen jullie dat dan? En hoe ga je daar dan mee verder? Wat is de volgende stap? En kan ik die dan misschien ook al mee? Dus er komen hele mooie onderwijsinhoudelijke gesprekken nu tot stand, waarvan ik zelf geloof dat die echt bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in Wolfga.
1: En ook om de best wel spannende overstap van het PO naar het VO.
0: Ja.
1: Misschien ook te vergemakkelijken. Of zeg ik nu iets heel raar?
0: Nee, je zegt iets fantastisch. Dit is een hele prettige bijvangst waar we zelf niet een heel goed idee van tevoren over hadden. Maar dat merkten we nu wel, nu we met de kinderen daarin bezig zijn. Dat de drempel echt geslecht wordt voor de kinderen. Ze lopen veel makkelijker binnen. Ja.
1: Ik weet nog zelf, ik weet niet of je het zelf nog weet, de eerste dag meekijken op het voortgezet onderwijs. Op die fiets. Waar moet mijn fiets? Waar moet ik naar binnen? Oh, help! Het is daar zo verschrikkelijk groot.
0: Ja, en dan ben je blij dat je niet alleen met je vriendje of vriendinnetje meekomt en dat je dan samen daar doorheen stapt. En nou ja, ook dan heb je al bepaalde vaardigheden en die spanning is gezond. En die spanning hoef ik niet weg te halen. Ik bedoel, we hoeven ook niet alle drempels te slechten voor kinderen. Een drempel is ook goed als je die overwint. Maar inderdaad, een prettige bijvangst is wel dat deze kinderen iets makkelijker naar het VO gaan.
1: Ja, ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier.
0: Dankjewel, dat gaan we doen.

0: Ja, en dit heet dus een staand einde van een muziekje. Dat kreeg ik namelijk net even doorgeroepen van de technicus. En we gaan verder naar Blokzijl. Of eigenlijk Steenwijk, maar in principe Blokzijl. Daar komen jullie volgens mij vandaan. En tegenover wie zit ik?
1: Ik ben Betty de Haan en ik ben de voorzitter van Rederijkerskamer Ons Genoegen uit Blokzijl.
2: En ik ben Birgit Meijer en ik kom ook uit Blokzijl. En ik zit ook bij Rederijkerskamer Ons Genoegen. En ik speel Alice in de voorstelling die we volgende week zaterdag in de Meente mogen spelen.
0: En dan hoor ik een heel mooi woord. Rederijkerskamer.
1: Ja, het is een heel...
0: Goed?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Het is een heel ouderwets woord. Rederijkers, dat waren de mensen die vroeger voordrachten hielden. En onze vereniging is dan ook al ontzettend oud. Ik ben even de tel kwijt, Birgit. Weet jij hoe oud we zijn?
2: Ja, ik denk 191 richting 192 jaar.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik zie een heel mooi jubileum aankomen over een paar jaar. Ik denk altijd in feestjes, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar
1: ja.
0: Zo. Dus ja. Vandaar, en dat is dus zo lang blijven bestaan.
1: Ja, en op een gegeven moment werd het echt een toneelvereniging die elk jaar een toneelstuk ten tonele bracht natuurlijk. Maar ik denk dat wij met de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, dat wij ons steeds meer echt een theatergroep mogen gaan noemen.
2: Ja, misschien is toneel inderdaad niet het goede woord. We hebben het,
0: Waar zit het verschil voor jullie?
2: Ja, het zit denk ik in de breedte. Het toneel is echt het spel. Nou, dat is nog steeds de basis van onze vereniging. En dat is ook de basis van onze stukken. Maar we hebben dat wel verbreed en uitgebreid met muziek. Met eigenlijk is het een heel geheel van zaken die rondom toneel zitten. En dus meer dan toneel.
1: Ja, en ik denk ook in de... We speelden voorheen bestaande stukken. En dat werd altijd frontaal gepresenteerd. Dus wij zaten tegenover het publiek. En de laatste jaren zijn we ook in hele andere opstellingen gaan werken. We hebben bijvoorbeeld de Bokkenrijders gespeeld, waarbij het publiek echt midden in onze voorstelling zat. En wij speelden daar omheen. Dus wij zoeken ook daarin echt een stuk verdieping. En
0: een behoorlijke uitdaging.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
2: Absoluut. En onze thuisbasis, je zei het net al, is Blokzijl. En dat blijft het ook. En dus spelen we in de plots, de plaatselijke...
1: multifunctioneel centrum.
2: En dus ook geschikt voor toneel. Maar daar hebben we natuurlijk wel een enorme uitdaging in zitten om dat om te bouwen tot voor ons zeg maar theater. Dus het is echt een pop-up theater. En dat blijven we ook doen. Dus het uitstapje wat we nu mogen doen is geweldig. Maar,
1: ja, het is absoluut een cadeau. Maar
2: ja, de plaats is wel onze thuisbasis.
0: Daar zit toch wel een beetje gevoel. Met hoeveel mensen doen jullie dit? Ongeveer, hè?
1: Volgens mij hebben we 23 spelers die meedoen. En wat mensen die ons begeleiden. We hebben Joran Schuin is onze regisseur. En we hebben muzikale begeleiding van Lucie de Lange, die ook ontzettend veel energie erin gestoken heeft. Ja, ja, daar zijn we heel blij mee.
2: De liedjes geschreven die in Alice zitten. En ze helpt ook met alle dingen eromheen. Dus,
0: En jullie hebben Alice in Wonderland dus al een paar keer gespeeld in Blokzijl?
2: Ja, 4 keer maar liefst. Eind maart dit jaar. 4 voorstellingen. Nou, alleen de eerste was niet strak uitverkocht, maar de andere 3 wel. Dus daar was natuurlijk al helemaal geweldig om dat te mogen doen. En dit is dus het cadeautje. We mogen nog 2 keer. Dus we hebben de afgelopen 5 maanden geen Alice gedaan en helemaal niks gedaan. Heerlijk zomervakantie gehad. En begin deze maand hebben we de draad weer opgepakt. En eigenlijk zit het er hartstikke goed in. Dus we zijn er helemaal klaar voor.
0: Ja. Dus je mag bij Alice weer zijn.
2: Ja, dat is echt een cadeautje. Ja, ik vond het super spannend, zeg ik er eerlijk bij. Toen ik de regisseur vroeg, Birgit, wil jij Alice spelen? Ik heb nog nooit zo'n grote rol gehad. Ik heb ook jaren niet gespeeld, omdat ik het eigenlijk alleen maar heel erg spannend vond. Maar goed, ja, als de regisseur vertrouwen in je heeft, dan moet je eigenlijk ook wel vertrouwen in jezelf hebben. Dus een enorme uitdaging. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En dit voelt dus echt als een cadeautje. Dat ik haar nog 2 keer op de planken mag zetten.
0: Want wie is Alice voor jou?
2: Ja, wie is Alice? Het is eigenlijk een stukje van mezelf. Misschien is het wel mezelf. Het gaat eigenlijk ook wel een stukje over mij. Zo voelt het in ieder geval. Alice is een meisje die op zoek is naar haarzelf. En verdwaald raakt. En zich door allerlei vreemde figuren de weg laat wijzen. En de een wijst er naar links en de ander naar rechts. En nou ja, ze moet alle kanten op. En uiteindelijk komt ze tot de ontdekking dat ze naar zichzelf moet luisteren. Omdat ze heel goed weet wie ze is. En ook waar ze naartoe moet. Dus ja, dat is natuurlijk ook een stukje moraal wat hierin zit. En ondertussen is er natuurlijk heel veel humor zit erin. Het is ook voor jeugd erg leuk, voor kinderen super leuk om te zien.
0: Dus heel herkenbaar, denk ik. Ja, dat iedereen Alice in Wonderland wel of heeft gelezen of de films heeft gezien.
1: En wat echt heel bijzonder is, en ik denk dat dat echt typerend is voor ons genoegen. En we hebben twee meters hoge trappen die eigenlijk de basis zijn voor ons decor. Dus er wordt steeds over die trappen heen gelopen. Die trappen worden rondgereden, die worden getold, gedraaid. Het is echt heel spectaculair om het op deze manier te doen. En dat is ook echt de input van onze regisseur. Toen die met dat idee kwam, hadden wij zoiets. Ja, jeetje, wat wil die nou? En totdat we het moment hadden dat we voor het eerst met die trappen gingen oefenen. Toen viel alles op zijn plek. En het is echt zo imposant om te zien.
0: Ja. En dat kan dus nog 2 keer in de gemeente?
1: Ja, zeker.
0: Wanneer, hoe laat en van hoe komen mensen aan kaartjes?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke.
0: Ja, dat is echt het belangrijkste.
2: Ja, zeker. Nou ja, volgende week zaterdag, 3 oktober. We hebben een middagvoorstelling om 3 uur... en een avondvoorstelling om 8 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de gemeente. Dus even zoeken, Alice, en dan kom je gelijk op de goede plek terecht. Dat...
1: Kom kijken, het kan echt nog maar 2 keer. En het is echt absoluut de moeite waard.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik wens jullie heel veel succes. Heel veel plezier vooral. Dat gaat zeker lukken. En dan voor de mensen nog 1 keer. Volgende week zaterdag om 3 uur en om 8 uur. En kaarten zijn verkrijgbaar via de site van de gemeente. En google even Alice in Wonderland en de gemeente, dan kom je er.
2: Zeker.
0: Ja, ik kwam er namelijk ook zo.
2: Ja, kijk, heel goed.
0: Top. Dan was dit alweer het eerste uur van... Ja, het eerste uur van Kopwijzer. En ik sprak met ons op de Rederijkerskamer, ons genoegen Blokcel, over de voorstelling in de gemeente. Ik sprak over de samenwerking van Terra VO Wolfga, de dorpsschool Wolfga van Compris. En Ria sprak Christian Schrijver, raadslid voor het CDA. Tot

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: sneeuw of regen, met RTV Slos op je radio, kun je er altijd tegen.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Hey Lijn! Lijn! Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mij, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap.